ni adoy ayonsama ewurade ewurade maye mbreyi enye kwata osu ahime kwa no kaiye ma isu kwa ahime yefa adige kase ewurade waye yampa kanta yedawasi